0: Echt?
1: En dan wordt er een steen voor die heil vierjarig. Wat nu? Nu is de jezelfde dood. En hij is krijgse gestorven als alle andere mensen gestorven. Zij willen nog hem uitleven dat hij is de Christus. Aber lote der dat toch niet nou. Aber dan den eerste dag van de week. Dan is dat graf, ladig. En dan wordt dit in Jezus, dit in Christus gezegd. Eerst zijn je wat Frühling aan, en dan zit de apostel Petrus aan, en dan ook nog wat manna, wat op een baag weer nog een mees. Also voor 40 deutsche is aan dan te zijn. En hij vertelt dan nog van dingen, wat ze niet weten en weten zelf. En hij deed dan ook mout te spreken. En hij heeft besteld, dat op een besondere steed, op een besondere tijd, daar zullen ze zich op trafen. 40 jaar nadem dat hij abgestoßen is van dood. Aber die jinger, die ängste zich nog, wil ze weten niet wat de Pharisäer met aandoenen worden. Also dan nemen Petrus en een paar andere en reizen terug naar Galilea en ze worden verscher voor hem. Johannes kapitel 21. Noher leidt Jezus zich nog eenmaal van zijn jinger zijnje om zij Tiberius. En dit is waar hij dat deed. Door weer Simon Petrus, Thomas de Zwilling, Nathaniel van Cana in Galilea, Zebedeus zijn zeens en nog twee andere jenja. Simon Petrus zei te aan, ik go verscher. Zij zeiden te aan, dan go wie ook met. Zij jenja voortsruit, stee je in de lam en voeren los. Ober die nacht kreeg zij nascht. Tijdig samorins stond Jezus aan de woederkant, ober de jenja wisten niet dat dat Jezus wier. Jezus zeide aan, Kenja, heb je nog te eten? Zij zeide nee. Hij zeide aan, schmied je naad aan de rechte zijde van de lamruit, dan word je wat trieën. Zij schmieden dat ruit, en dan hadden zij zoveel vers, dat zij dat niet ruit kregen. Dan zeide Kenja, die in Jezus goud via, te Petrus, dat is de haar. Als Simon Petrus hield dat dat de haar via, trok hij zich de kleider Eva, wil zij weer nuchtig, en schmeidt zich aan woord aan hen. De andere jinger kwamen met de lam in haar aan en slaapte dat naad vol vers. Zij waren zo bij 100 meter van land. Als zij aan land stier, zagen zij vers op een kolenvier en op brood. Jezus zei aan, brengt het nog wat van de vers die je hier geverst hebben. Simon Petrus stier neer en slaap dat naad met 153 grote vers aan land. En met al die versterbeinen reed dat naad niet twee. Jezus zette aan, nu komt vrijstig eten. Keiner van de jenja wilde zich aan te vragen wie hij wie. Zij wisten dat dat de haar wie. Jezus kwam, neemt dat brood en geef aan dat en rood ze ook de vers. Dit weer nu dat derde maal dat Jezus zich zijn jenja openboord, nadem dat hij van dood abgestoßen wie. Also zij zijn je aan, ze weten dat als Jezus. En doch schijnt ze als dat wat anders, dat ze hem niet goed kennen kunnen. Am zit was het anders als am dat eerste lote haft, eier hij gestorven is. En ik weet niet wat dat wat zijn je was. Ober hij haft nu een tjarpa, wat er niemals niet gestorven wordt. Hij is veranderd worden. En Paulus zegt, wie wordt ook alle veranderd worden. Zo als wie nu zijn, ze wie niet reid voor de eeuwigheid. Wann ons de zinde ook zijn verjeefd geworden, wie leven ober in een zinvolle ja, tjarpa, en wie houden aan met zinje. Dat is niet dat ik het weet, dat, ober ik denk me een beet, dat Jezus neem onze zin op zijn tjarpa, en dat weer fysisch. En vielleicht is dat waarom hij een nieuwe tjarpa krijgt. Wat een beet anders is, als dat oude tjarpa via, hoe hij met je boeren via. Ober allemaal, dit is nu de derde maal, dat zij hem te zijn gekregen. En ze weten dat als hij. En hij is ook ganz vriendelijk te aan. Krijg ze als hij hem je waast is. Denk eraan. Dit is een jaar weer de janje. Die hem verloten hadden. En Petrus had eindelijk verstreden. Dat hij Jezus kennen deed. Oder dat hij zijn jaar via. Ober deze mensen hadden zich zeer je angst. En Jezus had eindelijk gezegd. Dat het passeren wordt. Also wann zij ook een beetje überrascht over de zaak waren. Hij weer gewoon niet. Hij wist dat. Petrus weer de Janja, wer er eindelijk gezegd had, dat hij Jezus kennen deed. Ober dat weer Petrus, wat Jezus het eerste zijn deed, Nachdem dort er abgestohlen wird,

van de jenja. En nu deed Jezus de Petrus. En ik leid, die zijn alleen. Vers 15. Als ze eerst gegeten hadden, zei Jezus te Simon Petrus, Simon Jona, is dine leef te mij gerata als de andere eren? Hij zei, jo, haar du weet dat ik die goud zie. Jezus zei, dan weid mijn lama. Hij zei nog eenmaal te aan, Simon Jona, best u mij goud? Hij zei te aan, jo, haar, du weet dat ik die goud zie. Jezus zei te aan, weid mijn schoop. Dan zei Jezus dat derde maal te aan, Simon Jona, best u mij goud? Petrus wordt ganz treurig dat Jezus aan ten derde maal vroeg of hij aan goud via. Hij zei te aan, haar, du weidst aan alles aan, en du weidst dat ik die goud zie. Jezus zei te aan, weid mijn schoop. Petrus heeft immer een leven hart voor Jezus, aber als hij zich zo angstig deed, dan wie hij veel zwakker als wat hij dacht hij jemals kon worden. En hij had zich door ook goed met geschämt aan haar dat slag gewonnen. En nu vraagt Jezus aan dreimal, als hij aan lijf heeft. En jedes Mal zegt Petrus, jo. En Jezus zegt, dan bezorg mijn schoop. En Petrus weet goed wat Jezus meint, wanneer hij van schoop redet heeft. Aber Jezus leeft nog. En hij is nog maar hier op eerd. Also, Petrus en de andere jenja, die moeten een beetje gewonderd hebben, wat wordt nu passieren? En hij zegt dan ook, wesse van de dingen wat er passieren worden. Lukas zegt, in Kapitel 24, Vers 44, en hij zegt aan, zo staat geschreven dat Christus lieden wordt en om dreden dag van dood abstonen. En dat in zijn nomen van amtieren en van zinde verjeven gepredigd worden zal, mank alle veldja, je zullen in Jeruzalem door mij omvangen. En met jun zeichnis doorheen gestonen. En ik wil jun dat schenke, wat mijn vader jun versproken heeft, aber blijft in Jeruzalem, wat de kracht van boven over jun komen wordt. Also sie weer in Galilea, en Jezus schickt aan trek naar Jeruzalem, en daar zullen ze leuren van de verspreking dat de Heilige Geest wordt komen. En dan zullen ze de mensen van dat Gottesrijk vertalen. Dat is dat zelfsgericht van wat Jezus de tijd even van je predigt heeft. Apostelgeschichte Kapitel 1, Vers 4. En als hij met Antoop weer, bevol hij aan, niet van Jeruzalem weg te gaan, aber te wachten, wat zij daar treden worden, wat hij vader versproken had, waarvan zei hij, je mij hebben reden hier, wils Johannes deit met water, je aber zelle am een paar deel met den Heiligen Geest gedeit worden. En als zij zich zo taub vangen, vroegen zij aan, haar, wost du Israel nu waar er Königreich herstellen? Also Jezus had een tijd bestemd, ook een steed bestemd, wo zij zich worden alle taub trafen. En zij weten ook dat zij worden een golf kriegen. De Heilige Geest wordt komen. En zij wisten dat Johannes de Dijpa, die wie je veld was met hem Heilige Geest. Zij wisten ook van zo'n profeet als Elia, die wie je veld was met hem Heilige Geest. Aber Jezus is nog eenmaal hier op eerd. En zij worden hem nog jeder willen hebben als erkennig. Wils hij is de Messias, de Christus, de Gezalfde. Hij zal erkennig zijn. Hij zal errader zijn. En nu willen zij weten, is dit dan nu de tijd, want u wordt Israël er recht verstalen? Zij worden aan wel vrouwen, wat wie van die denk je dan, als dat wat nu passeren wordt? Hij zegt aan, dat is niet verjunt, de tijden in deel te weten, die de vader zich en zijn macht bestemd heeft. Aber wann de Heilige Geist über jünd komen wordt, wo je kracht kriegen, en die worden meine Zeier zijn in Jeruzalem, en in ganz Judea, in Samaria, en over de ganze Welt. Jezus zegt aan zo'n dingen, wat er nodig is, dat zij weten. Aber nicht alles, wo zij niet schierig te zijn, zegt hij aan nicht. Dat is vielleicht ook niet goed, want wie würde alles weten, te wat wie niet schierig zijn. En kracht wordt het eng nog maar wat toekomen. Ik leef wie zelle am Glauben leven. Dat is niet dat God niet weet, waar dat eng wordt komen, wat hij zich heeft vergenomen. Aber dat is niet voor ons te weten. Aber wie zullen leren met een verlangen? En wanneer we dat doen, dan hebben we een hoop niet. Als Jezus zegt, leert in Jeruzalem, en de Heilige Geest wordt komen, en dan wil je mijn zeien zijn, over de ganze wereld. Als ze zullen leren met een verlangen.
En als hij dit gezegd had, zagen zij dat hij ver aan opgehoven wordt en in een wald neem aan weg, dat zij hem niet meer zijn kunnen. En als zij hem hen aanchecken, während hij naar de hemel voer, stonden bij aan met eenmaal twee mannen en witte kleider. Deze aan zeiden, je mannen van Galilea, waarom sta je hier en check je naar de hemel? Des Jezus, die van jund am hemel nen je nomen wordt, wordt krijg zou terugkomen, als je hem hebben zijn je naar de hemel voer. Jezus had gezegd, dat zij worden zijn zeiden zijn, over de ganze wereld. Aber hij vertrekt naar de hemel, hij vertrekt naar zijn voer. En zij zijn je dat eindelijk, wo am abgehoven wordt, wat hij in de wald is. En dan hielt zich zo, dat zijn er twee engel, en die engel verstaan wat er passieren deed. En zij weten ook wat er passieren wordt. Zij zeiden, dat Jezus wordt terugkomen. Jezus had het ook gezegd dat hij wordt terugkomen. En nu zei de engel dat hij wordt terugkomen. Aber niet Jezus, ook niet de engel zei kracht, wanneer hij dat wordt zeggen. Also dan nu wat. Lukas redt ook van wat hier passieren deed. En Lukas 24, vers 49. En ik wil jund dort checken, wat mijn vader jund versproken heeft. Aber blijft in Jeruzalem, wat de kracht van boven even jund komen wordt. Hij neemt aan Ruth bij Bethanien en hoofd zijn heen op en zeeend aan. En während hij aan zeeend, verschwonk hij van aan en voer op naar hemel. Zij, aber, beden hem aan. Jene met grote vrede trek naar Jeruzalem. En bracht er een tijd am tempeltouw en dankte en loofde God. Jezus had zijn jenge gezegd, alles wat er nodig was, dat zij weten zullen. Zij zullen leren, wat de Heilige Geest komen wordt, in Jeruzalem. Aber ze wisten niet hoe lang. Jezus zegt, hij wordt terugkomen, naar deze eer. Krijgt zo als hij die verloten heeft. Aber ze weten niet van haar. Aber nu doen ze leren met een verlangen, en dat jaft aan hoop niet. En Lukas zegt, zij waren vol grote vrede, en zij deden God eer. Zij hadden er ganz het vertrouwen aan Jezus gezet, als hij aan geroopt had. En nu hebben zij nog arbeid te doen. Ik geloof dat weer niet zo'n arbeid als wat zij hebben gerekend hadden. Aber ze weten wat voor arbeid Elia deed, en ze weten ook wat van zeugnis Johannes de Dijper weer. Also ze waren gar niet ohne hoop niet te die tijd. En ze waren zich alle einig. Ze waren leren, en wanneer de Heilige Geest komen wordt, dan worden zij die arbeid doen, wat hij aan geven wordt, zoals Jezus gezegd heeft. Wils deze twee sterven immer, en die sterven ook met God dem Vader. Also de Heilige Geest is gekomen, hij kwam op Pinkster. Aber Jezus is nog niet teruggekomen. En nu leer wie, en wie hebben ook een verlangen, dat Jezus wordt teruggekomen. Aber door het versen, hebben wie nog arbeid te doen. Nu zijn wie die Zeichnisgeber op deze eerd. En wie moet er aanvangen door wo wie zijn. Ik wil niet door als Jezus opgenomen wordt bij een woordje en zij hem niet meer zijn kunnen. En ik heb ook niemals niet engel gezien, wat te zeggen, hij wordt terugkomen. Aber ik heb God zijn woord. En de openbaring, kapitel 1, zegt het zo, vers 5. Johannes schrift dit naar de 7 gemeenten in Azië. Genood en vrede van dem, die door is, die door wir, en die door komen wordt. En van de 7 Geister, verzien en troon. En van Jezus Christus, die in zijn zeichnis trouw is. Hij is de eerstgeborene van de doden, die, wer eva de kennis op de eerder regeert, die ons goud wir, en ons met zijn enige blauwt van onze zinde gewaschen heeft. En ons de kennis en priester gemerkt haft. Gott seinen Vater te deine, dem traft alle ihr, Macht en alle Ewigkeit. Amen. Checkt, hij kämt met de Wolke, in am Wore alle Uwe seine, ook die am en de Sied stürke. En de Menschen ab de Eid Wore alle Ewe am trührend jammeriere. So soll dat zijn. Amen. Wann Jezus terugkomen wordt, dort wird ein Gerassel ja da sein für diese Menschen. Wils hei wird kommen die Menschen rechte hier ab dieser Erde. Also für die Ungläubigen ist das Ende gekommen und dort wird gerasselig sein. Aber für die gläubigen Menschen ist das Ende gekommen
en die woorde met Jesus sê vir alle eeuwigheid. Ek kan nie sê wat dat alle te my komen word, of by Jesus word terugkomen. En wie hebben ook sine versprekingen, dat er komt een nieuwe hemel, een nieuwe eeuw. En wie worden ook een nieuwe tjarfa kreeg. En in de openbaring, kapitel 21, zegt ons dat zo. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe eeuw, wils de eerste hemel en de eerste eeuw verschwongen, aber du erst ook geen meer meer. Dan zag ik Johannes de helle stad, dat nieuwe Jeruzalem, van God uit dem hemel raufkomen, als een uitgestroomde bruid reid voor ihren man. En ik hoorde een luide stem van hemel zei, kijk mal, nu is God zijn woning met mensen. En hij wordt met Antwerp wonen, en zij worden zijn volk zijn, en God zelfs wordt met aan zijn en ihr God zijn. En God wordt aan alle tronen van de uwe wäscher. Door wordt geen dood, oder treur, oder hiele, oder weide om mij zijn. Wils wordt verheerwia, es verschwungen. En dan seht die, die ab dem Thron saut, kijk je mal, ik merk alles nie. En hij seht to me, schrieb, wils deze wird, sind wahrhaftig en ab de verloten. En hij seht to me, dat es je worden. Ik zie dat A en dat O, de Anfang en dat Eng. En wer darstig es, dem wo ik rechtlich en am sonst van dat Wota uit de Lebensqual te drinken geben. Wer am Kampf bestohlen blijft, wordt dat alle over. En ik was in Gott zijn. En hij wordt mijn Sehn zijn. Wenn wie so'n Versprechung als dort habe, dann tja wie ook alle met een grote verlangen leuren en emma hoop niet hebben.